Vandina mama bast, wat feelt die? Wat woest die God vir vrou en wat word die nummer 1 noot zijn in dien leven? Welkom to de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn noem is Wes Heppner en ek sê dankbaar dat u vandel harkendest. Vandel het eerste poort van een besondere program on Muttersdag, de dag voor wie on mamas denken hier in de States voor het nächste week zijn. Maar ik dacht dat we in een fijne tijd een besonders onze mamas eerd. God zijn ploon, een gettelijke familie, een moon, een vrouw, een kinga, en de mama is zo'n wichtig poort van dat. En vandaar waar we zijn de noot van twee mamas. We willen in het Oude Testament gaan, tweede koningin kapitel 5. En vielleicht denk je, wat doen we doen op zo'n dag als wanneer we aan mamas denken, maar wanneer je in de Bibel gaat en door hand draaien, dan wil je bold zijn. So wir werden von der nächste Weg nehmen, zum besonders unsere Mamas Dankeschön sein, der Ehren, der Respekten und auch Gott Dankeschön sein für seinen guten Plan für Mamas. So wo immer die Harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in den States und Kanada oder Deutschland, Dankeschön. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche für die nächste halbe Stunde, dass du die Dosaten und Harchen und sein, wo Gott die Welt sein, besonders von Mamas in Note.